0: Alleen maar
1: kanjers van hits.
0: Kanjers van hits.
2: Op dit station hoor je jouw muziek. 24 Disco.
3: The Lunchtime Show met Harry Jem.

0: Hey, kijk, een koe, wat wet.
1: Sao Kamo.
2: Got no clue, this is
1: Radio Elvira, 1-2-2 for you.
3: This is 24 Disco Jumpy.

0: Hey, kijk een koe.
1: What? Where?
0: Sound a moo.
2: Got no clue. This is Radio Elvira. 1, 2, 2, 4. You.
3: This is 24 Disco Jump.